bizden bir müzik andı hali. Kolabalı tutsaydı moraya ve bilirsen belirten. Honek yutama iki urte auke ganitik. Musiko azizan da mi behatzen de yutama rarren urtein. Eta ondik amkarre dutzen honek. Piano gotzaldi, musika klasiku. Horroka bebai pop mundu mezartutera. Eta hau tza oso bereziako nebentzat. Honen diskografizia potentire bebara. Eta ganitik ezan guen duke. Asko...